0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De relschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons. De grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Gelderland.

0: goeiedag, zonneschijn. Nou, vandaag zien we geregeld de zon. Het blijft meestal droog. Vandaag valt er hooguit hier en daar een enkele bui. En vanavond trekt ook nog een gebied met regen over ons heen. Het wordt 18 graden, matige westenwind. Morgen verloopt een stuk grijzer en natter. Meer regen dus. Maar het weekend ziet het er beter uit. Overwegend droog, temperaturen naar zo'n 20 graden. En na het weekend zijn de kaarten nog beter geschud. Het is vandaag de start van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Dus voor voetballiefhebbers begint het een hele mooie periode. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 middelbare scholieren. Vandaag horen zij of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Dus je gaat in Gelderland vanaf vandaag weer vlaggen en schooltassen en rugzakken uitgehangen zien worden. Een dag vol opluchting dus, blijdschap, misschien hier en daar een traantje, maar... Dan gaan we gewoon voor die herkansing, toch? We vinden jullie in elk geval allemaal toppers. Zo. Wat is er nog meer in het nieuws vanochtend? Nou, op 4 plekken in onze provincie is te veel PFAS gemeten. Dat gaat om locaties die functioneren of hebben gefunctioneerd als brandweerkazerne. Die locaties die worden op dit moment verder onderzocht. Ze zijn zo nodig afgezet. Maar er zijn ook nog op 75 plekken verhoogde PFAS-waardes gevonden in het grondwater. En daar adviseert de provincie Gelderland om geen grondwater uit privéputten te gebruiken voor drinkwater, het zwembad ermee te vullen of de tuin ermee te besproeien. Gisteravond is de brandweer opgeroepen voor een dier in nood in Waddenooien. En niet zomaar een dier, het gaat om Jacco, papegaai Jacco. Hij was die middag ontsnapt uit de buitenfoyer door een plankje open te breken. Volgens een baasje Kelly vloog hij vervolgens uit de tuin en ging hij van boom naar boom. Uiteindelijk bleef hij ergens hoog in de boom zitten en werd de dierenambulance en de brandweer dus gebeld. Met een schepnet is Jacco gevangen en weer overgedragen aan Kelly, veilig terug in de kooi. De werkcultuur binnen het UWV gaat door extern adviesbureau KPMG worden onderzocht. Bronnen melden dat aan 1Vandaag. Het onderzoek komt nadat 1Vandaag eerder had aangetoond dat er volgens de werknemers sprake is van een angstcultuur en een te hoge werkdruk. Ze probeerden dit eerder intern aan te kaarten, maar dat leverde te weinig resultaat op. Tot nu dus, het gaat onderzocht worden. De Gelderlander heeft op de voorpagina het project om inwoners van de Arnhemswijk Immerlo 2 te verlossen van hun schulden. Dat is namelijk een succes. Tijdens het proefproject, dat 2 jaar geleden is begonnen, zijn de schulden van 40 huishoudens gewoon weggewerkt. Dat levert ze niet alleen minder financiële zorgen op, maar misschien nog wel belangrijker, het vermindert de stress in die gezinnen. En aan het sprookje van de kleinste gemeente van onze mooie provincie komt mogelijk een einde. Roosendaal constateert dat het niet meer zelfstandig kan zijn. En dus zal de gemeente volgens het college moeten fuseren met een buurgemeente. Waarnemend burgemeester Inge Timmer noemt dit een zwaar besluit.
1: Dat hebben we niet lichtvoetig gedaan. We zijn ons heel erg bewust van in de tijd en het DNA van de gemeente Roosendaal. Roosendaal zelf gaat gelukkig nooit verdwijnen. Dat mooie kasteeldorp blijft van alle tijden. Maar een zelfstandige gemeente, ja, het is niet meer vol te houden. Met alle taken die er op ons afkomen. Denk ook gewoon aan weerbaarheid of de digitale veiligheid. Wij kunnen dat gewoon allemaal niet meer organiseren en volbrengen. We zijn te kwetsbaar.
0: Ja, ze kunnen het niet meer alleen. Nu is de vraag, waar gaat Roosendaal naartoe?

0: Meer dan 60 jaar oud, hè, dit. En het blijft gewoon steengoed. De Four Tops en Baby, I Need Your Loving. Goedemorgen, Gelderland. Daarvoor hadden we UB40. Het is 6:15 geweest. Ik heb een plaat in mijn hoofd waarvan ik denk van... ja, die wil ik eigenlijk wel heel graag draaien. Maar dat krijg ik lang niet altijd zomaar voor elkaar. Daar moeten dan weer voorwaarden aan worden verbonden. Bij deze plaat is dat dan bijvoorbeeld... dat het intro moet worden geraden. De eerste paar seconden. Anders mag ik hem niet draaien. We gaan het gewoon proberen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dus ik laat de eerste paar seconden horen. Als ik hem überhaupt heb. Van Dijk. Wat zeg je? Let eens op.
2: Ja, ik zeg let eens op. Goedemorgen, we zijn begonnen, hè? Hallo.
0: Ja, weet je wat? Ik ga hem even zoeken.
3: Nee, ik heb hem niet klaarstaan.

0: moest even iets snel regelen. Joske.
1: Ja, hi Frank.
0: Heb je zin om een spelletje te spelen?
1: Altijd.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, wat toevallig, want ik heb een fragmentje klaarstaan. Een goed begin heet dat. Een intro. Ben jij goed in intro's raden?
1: Wel dan om het verder mee te neurien, maar echt titel en artiest. Oh, okay. Ja.
0: Eerst een paar seconden.
2: Een goed begin.
1: Oh, ik ben van 91, hè. Ik denk dat dit ver van mijn tijd is.
0: Zal ik even spieken?
1: Ja, doe eens.
0: Dit is 79.
1: Ja, daarom. Maar ik ga nog even nadenken.
0: Eén keertje.
2: Een goed begin.
1: Nou, ik kan er in ieder geval niet stil van blijven staan. Dus dat is al een goed teken. Ik denk wel dat ik de hulp nodig heb van mijn luisteraars. Denk ik.
0: Frank@gld.nl of een appje. Leuk spel dit. Goed voorbereid ook.
1: Ah, top. geweldig.
0: Oké. Okay. Op basis van die eerste paar seconden intro dus. Weet jij welke plaat het is? Frank@gld.nl of een appje. Deze is wel bekend. Hè? Dit is Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama.

0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
2: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. En de Glind, daar is het 6,9. In Haafden, daar is het 9,7. Vandaag schijnt regelmatig de zon. Er valt slechts een enkele bui met in de avond enige tijd regen. Het wordt een graad van 18, westelijke wind van windkracht 3 of 4. Morgen een grijze en regenachtige dag, maar dit weekend overwegend droog. Temperaturen rond de 20 graden. De politieke crisis in Tiel is compleet. Alle wethouders zijn opgestapt of teruggetrokken. Na nieuwe onrust rond het vertrek van oud-burgemeester Frank van der Meijden ligt ook de vorming van een nieuw college voorlopig stil. En in Waddenooyen heeft de brandweer gisteravond een ontsnapte papegaai uit een hoge boom gehaald. De 2-jarige Jacco was uit zijn volière ontsnapt, maar kon met een schepnet worden gevangen en is ongedeerd teruggebracht naar zijn baasje Kelly. Verkeersinformatie? Ja, één melding. De ANWB meldt op de A2 een file van 8 minuten vertraging richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Kerkdriel. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Het is feest bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Dan Hartman. En I Can Dream About You. Op Radio Gelderland is het 7:07 geworden. Goedemorgen. Donderdagochtend 11 juni. En we speelden net het spelletje Een Goed Begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Met een intro van een paar seconden van een plaat die ik graag helemaal wil draaien. Maar dat kan dus alleen als die wordt geraden. Gelukkig was daar Patricia en Mike inderdaad, Toke ook en Paul en Evert, die hier wat van konden maken.
1: Een goed begin.
0: En dat is fijn, want dan kan ik hem helemaal draaien. Normaal doe ik dat nu ook gewoon gelijk, maar ik wil er even eentje bijhalen in de inzending. Abel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want jij deed ook mee met een goed begin vanuit...
2: Vanuit Sri Lanka.
0: Vanuit Sri Lanka, ja. Dus ik zeg dan wel goedemorgen, maar ik moet even nadenken. Het is hier dan net 6:30 geweest. Hoe laat is het bij jou?
2: Bij mij is het 9:50.
0: Oké, dus bij jou is het 3,5 uur later.
2: Ja, gek. Ja, 8:10 ondertussen. Maar inderdaad, 3,5 uur later. Heel gek. Ja. Om dat te realiseren. En eigenlijk ook heel gek. Ik krijg het niet onder mijn knie. Het tijdverschil dat ik steeds op mijn klok, op mijn wereldklok van mijn telefoon moet kijken om te weten hoe laat het in Nederland is.
0: Want hoe lang ben je er al? Wanneer ben je geland daar?
2: Nou, wij zijn zondagavond vanuit Schiphol vertrokken en wij waren maandag in de middag ergens hier.
0: Ja, jij met je vriendin, hè? Met Claudia.
2: Ja.
0: Ja. Vanuit Maastricht lekker naar Sri Lanka, 3 weekjes vakantie in de zon.
2: Eigenlijk wel. En naar aanleiding van een reis die mijn neefje afgelopen jaar heeft gemaakt, ook naar Sri Lanka.
0: Ja.
2: Dat ik geïnspireerd ben om eens te gaan kijken van hoe dan?
0: Ja, hoe dan? Goede verhalen, mooie foto's, dan wil je zelf wel eens even zien.
2: Dat, mooie verhalen en eigenlijk ook dat de vliegprijs, de vluchten, dat die wel oké was. En
0: 1 en 1
2: is
0: 2. Ja, daarover gesproken, want daar leg jij een heel mooi bruggetje mee met onze plaat die we zochten voor een goed begin. Ja. Want welke plaat was het?
2: Nou, dan moest ik weer even nadenken. Maar dat was Gary Brooker met No More Fear of Flying.
0: No More Fear of Flying. En jij zegt in je appje, mooi persoonlijk bruggetje, want hoe zou ik anders hier terecht zijn gekomen in Sri Lanka? Ja, je bent niet bang om te vliegen, want hoe lang zat jij in het vliegtuig?
2: Nou, dat valt ook alleszins mee. Sri Lanka ligt, om het zo te zeggen, onder India.
0: Ja.
2: En we zijn van Schiphol naar Abu Dhabi gevlogen. Dat was iets van 5,5 uur of zoiets. 6. En daar een tussenstop van een paar uur. En dan vliegen was 4,5 uur of zoiets.
0: Okay. Ik dacht echt dat je echt een halve dag in een vliegtuig zat, maar...
2: Ja, maar ja, dat is natuurlijk met een tussenstop. Maar goed, dat...
0: In jouw handbagage of in je ruimbagage zit ook nog een stukje van Omroep Gelderland mee, hè, naar Sri Lanka.
2: Ja, wij dachten, als het licht nou uitvalt, want dat schijnt nogal te kunnen, dan hebben we een lampje nodig.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ik kan wel een lampje gebruiken. Dus ik heb die ik ooit een keer gewonnen heb. Heb ik meegenomen van jullie, van de Radio Gelderland zaklamp.
0: Ja, de Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever van Plaat Delict. Die zit gewoon mee naar Sri Lanka, wat goed zeg.
2: Juist.
0: Hou die goed bij je. Mocht je hem nodig hebben, dan vinden we het fijn dat we even worden gebruikt. En dat we het ook weten, want dan zijn we niet voor niets mee naar Sri Lanka. En ik wens jullie met z'n tweeën een hele mooie vakantie.
2: Heel erg bedankt.
0: Geniet ervan. En je hebt hem dus helemaal goed. Ik draai hem speciaal voor jullie en voor iedereen die het goed heeft. No More Fear of Flying, Gary Brooker nu op Radio Gelderland. In Een Goed Begin is het halve werk.

0: van Gary Brooker. Goedemorgen.
1: Back to the year 1979 with Gary Brooker and No More Fear of Flying.
2: Goedemorgen, goed begin is het halve werk. We hoorden vanochtend op Radio Gelderland Gary Brooker. No More Fear of Flying. Goedemorgen.

0: ze en treedt ze op en staat ze met haar band te knallen. Miss Montreal en schuilen. En andere helft van het jaar is ze met haar lief gewoon lekker aan het surfen en de wereld aan het rondreizen in zo'n busje. Dat is toch wel het leven, hè? 7:11 is het Goedemorgen Gelderland. Gary Brooker en No More Fear of Flying was het goede begin van vanochtend. Abel wist dat vanuit Sri Lanka. En als je inderdaad de webcam aan hebt staan.
1: Hoe is het buiten?
0: Van Radio Gelderland. Dan zie je nu ook wat de vakantiekiekjes van Abel voorbij komen in de studio. We gaan naar het weer van Weerplaza en dan niet het weer van Sri Lanka. Want dat lijkt me denk ik gewoon wel heel makkelijk te zeggen. Het wordt mooi weer vandaag. Nee, het weer in Gelderland is een stuk lastiger te voorspellen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, want we hebben behoorlijk wat noodweer gehad gisteravond. Ook in Gelderland, in Zeddam. Bliksem ingeslagen in een boom. Een wolkbreuk in Arnhem. De golfclub helemaal onder water. In Winterswijk, in het ziekenhuis. Ook wateroverlast. Verschillende plekken heeft het even goed gepland, hè?
2: Ja, nee, echt flinke buien gisteren. Ook met onweer en hagel. Bliksem inslagen. Ja, toch echt wel wat ellende her en der. Heel dynamisch weer, ook echt prachtige wolkenluchten. Ja, op dit moment ontbreekt het daar juist weer een beetje aan, want de voeding is weg geweest een aantal uur. Het is een aantal uur donker geweest. Mm-hmm. En nu is de lucht dus mooi blauw. Het is wel een frisse ochtend, 8 à 9 graden nu. Maar zometeen zullen er weer stapelwolken ontstaan. En kunnen weer opnieuw een paar van die buien ontstaan. Maar die buien zullen wel wat minder heftig zijn dan we bijvoorbeeld gisteren zagen.
0: Ja, een rustigere dag dus vandaag.
2: Ja, iets rustiger, maar niet helemaal droog. Maar wel een groter deel van de dag droog dan bijvoorbeeld gisteren. En ook iets minder wind. En de temperatuur stijgt ook alweer een fractie hoger. Naar een graad of 18. Dus ja, we klimmen al een beetje uit dat dal.
0: Ja, en dat, ik hoor aan jouw stem dat we verder gaan met klimmen de komende dagen.
2: Ja, zeker. Maar er zitten wel wat hobbels op de weg. Oh. Het is niet dat het morgen ineens 25 graden wordt met zon. Nee. Zeker niet. Citeer ook niet dat stukje wat ik net zei. Want morgen is het waarschijnlijk gewoon bewolkt en regenachtig. Het begint eigenlijk vanavond al op nadering van een warmtefront. Komt warmere lucht onze kant op. Komende nacht wordt het ook al niet meer zo koud. En morgen wordt het 18 of 19 graden met van tijd tot tijd regen. Ook droge momenten, maar we zullen echt merken dat de lucht weer een stuk warmer begint te worden. En hoe dat zich verder ontwikkelt, daar gaan we zo meteen naar kijken.
0: Ja, want ik merkte vanochtend bijvoorbeeld echt wel dat het fris was. Dat ik echt wel mijn jas nodig had.
2: Ja, nee, het was echt een frisse ochtend voor juni. Het weer laat eerder denken aan oktober dan aan juni.
0: Ja, dat is het, hè. Oké, nou, jij blijft vanochtend bij ons en brengt ons ieder uur op de hoogte vanuit de Weerkamer van Weerplaza. Jeroen Elverink, dankjewel. En wij gaan het zo meteen na 7:00 hebben over delicten. Plaatsdelict, dat is natuurlijk het programma iedere donderdagavond op TV Gelderland. Het opsporingsprogramma samen met politie en justitie, met verschillende zaken. En zoals je inmiddels van mij gewend bent op de donderdagochtend, pak ik alvast één zaak eruit waar ik je aandacht voor vraag. Maar als we daar nou één letter van afhalen, dan krijg je plaatdelict. En ook dat spelletje gaan we zo met jou spelen. Er is weer een verdachte plaat op vrijvoeten. En er weer dus een zaklampje mee die je dan weer mee kunt nemen op vakantie. Hè? Dat hoorden we net. Dit zijn de Marbles.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
5: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
4: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
6: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
4: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 8 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Epe en Harderwijk 1 kwartier. En dat komt door een ongeluk. Daar staat nu 5 kilometer file.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
13: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Morgen Gelderland. Met Frank van Dijk. Radio Gelderland.
18: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

er toch een fijne viezerik in dit. Barry White met die donkerbruine stem. Let the music play. Goedemorgen Gelderland. 8 minuten over 7. Het is donderdag 11 juni vanochtend.

0: En vandaag zien we geregeld de zon. Het blijft meestal droog. Vandaag valt er hooguit hier en daar een enkel buitje. Dus echt een stuk minder dan gisteren. Vanavond nog wel wat regen. En dan wordt het 18 graden vandaag. Morgen een stuk grijzer en natter weer met meer regen. Maar het weekend ziet er beter uit. Overwegend droog en 20 graden. Na het weekend zijn de kaarten nog beter geschud. Het is een spannende dag vandaag voor ruim 182.000 middelbare scholieren die bij de telefoon zitten te wachten op dat belletje. Je bent geslaagd of net niet en je moet nog even iets herkansen. Dat kan natuurlijk ook. Maar de vlag kan op menig straat weer uit en dan kan de tas aangehangen worden. Opluchting, blijdschap, misschien hier en daar dus een traantje. Maar wij vinden jullie allemaal geslaagd vanuit de radiostudio. Wat is er in het nieuws vanochtend? Nou, voorpagina van het Financieel Dagblad. Tenet waarschuwt dat we vanaf 2030 mogelijk vaker te maken gaan krijgen met korte stroomonderbrekingen. Want de vraag naar elektriciteit groeit zo hard en het stroomnet en de opslag van energie is daar gewoon nog niet altijd op voorbereid. De netbeheerder zegt er is nog tijd om maatregelen te nemen, maar we moeten wel tempo maken. Gelderland dreigt het eigen stikstofbeleid in te trekken als Den Haag met strengere maatregelen rond de Veluwe gaat komen. Deputeerde Ans Mol zegt erover: de provincie voert geen beleid uit waar ze niet zelf achter staat. Dan moet de minister het gewoon lekker zelf regelen. Dat kan volgens critici juist leiden tot meer onzekerheid over vergunningen wel of niet voor het bouwen en het ondernemen in onze provincie. De bal gaat vanavond voor het eerst rollen. Het WK voetbal begint vandaag. De openingswedstrijd is Mexico-Zuid-Afrika. Oranje moet nog een paar dagen wachten. Het Nederlands elftal begint zondag het toernooi tegen Japan. En onze bondscoach Ronald Koeman hoopt dan dat Bart Verbrugge, de keeper, gewoon weer in het doel staat.
1: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, het ging mis, hè, tegen Oezbekistan. En mocht Verbrugge het dan niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekken was in de afgelopen periode onder Koeman de tweede keeper. Maar daarover is dus nu nog geen duidelijkheid wie die nummer 2 echt is. En vrijwilligerswerk. Ja, ons land draait erop, hè. Dat kun je wel zeggen. Het CBS heeft vandaag cijfers over naar buiten gebracht. En wat blijkt? We doen met z'n allen minder vrijwilligerswerk. Over afgelopen jaar zijn bijna de helft van de Nederlanders vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dat is vrijwel hetzelfde als vlak voor de coronapandemie, maar wel minder dan de afgelopen jaren. En net als in de voorgaande jaren zetten dan de meeste vrijwilligers zich in bij de sportvereniging.
2: Ja, en Frank?
0: Ja, Joske?
2: Ja, gisteren hadden we het al over die Belgen die met een loterij 175 miljoen had gewonnen.
0: Konden we lekker dromen en uitgeven.
2: Ja, dat was heerlijk. Ja, vandaag helaas niks van waar geworden, maar oké.
0: Nee, we zijn wakker geworden.
2: Ja, maar er is altijd baas boven baas. Want vandaag in het nieuws dat het vermogen van Elon Musk waarschijnlijk gaat stijgen tot een biljoen. Dus hij wordt de eerste biljonair ooit. En dat komt omdat zijn bedrijf SpaceX naar de beurs gaat morgen. En een biljoen, ja, weet je hoeveel nullen dat heeft?
0: Veel, ja, 1.600.000, 1.900.000. Is dat 1.012.000?
2: Correct. Ja, dat is toch, ja, dat is niet voor te stellen. En een fascinerende zin uit het nieuwsbericht wil ik toch nog even met je delen. Als Musks vermogen morgen 1 biljoen dollar bereikt, is zijn vermogen het afgelopen jaar gemiddeld met 1 miljoen dollar per minuut gestegen. Dat betekent dus dat Elon Musk in de tijd dat wij dit blokje net hebben gedaan, dat al het nieuws heeft
0: verteld. 3,5 minuut?
2: Ja, dat is dus 3,5 miljoen rijker. Ik wil er niet over nadenken.
0: Bizar.
2: Ja, maar goed. Je moet ook blij zijn met de kleine dingen in het leven, zoals lekkere muziek en zo. Hè?
0: Ja, dat betekent voor Elon Musk weer 4 miljoen erbij tijdens Toto.

0: Africa van Toto, 4 minuten en dus 4 miljoen euro erbij op de bankrekening voor Elon Musk, die gewoon 1 miljoen per minuut verdient. Annemiek die zegt erover, ik heb gelukkig maar weinig geld, dus ik heb echte vrienden, geen gold diggers en ik vind Tesla ook geen mooie auto. Nou, dat is dan ook weer duidelijk. Straks in deze uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt helpen die op te sporen. Blijf lekker luisteren, help zoeken. Maar ook nu al, want het is donderdag en dan is ook op tv altijd plaatsdelict. Dat is ons opsporingsprogramma met de politie en justitie. Met vanavond onder andere aandacht voor een brutale woninginbraak in Keienborg. We laten vanavond beelden zien van een man met een computerscherm onder zijn ene arm en een computerkast in zijn andere hand. Zijn handlanger loopt met een bladblazer en ander gereedschap in de handen. Dat is dus een beste buit, maar een getuige heeft het allemaal zien gebeuren en zijn actie blijkt goud waard. Je hoort Jennifer, zij is woordvoerder bij de politie.
1: Een getuige rijdt in zijn auto over de Kerkstraat in de richting van Toldijk. En vanuit de Teubenweg ziet hij een man aankomen lopen met een beeldscherm onder zijn arm en een computer in zijn hand. De getuige vindt dat verdacht en hij roept naar de man. Die laat vervolgens alle spullen vallen en springt in een blauwe auto en rijdt vervolgens in de richting van de rotonde het dorp uit.
0: Ja, dankzij deze getuige is een deel van die spullen dus weer terecht en kon de politie achterhalen waar er was ingebroken. Maar de politie wil natuurlijk ook graag weten, wie zijn deze mannen? Beelden van de daders die kun je dus vanavond zien in ons opsporingsprogramma Plaatsdelict. En van plaatsdelict eerst een kleine stap naar plaatdelict. We hebben weer iets verdachts gevonden in de platenlijst. Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wie lost hem vandaag op? Na de Stones en Honky Tonk Woman.

0: uur geleden belde ik even met Sri Lanka. Daar zat de luisteraar van ons. Uit Maastricht, Abel, die is daar op vakantie in Sri Lanka. En die heeft bij zich het Radio Gelderland zaklampje wat hij heeft gewonnen in Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Kun jij ook, hè, een zaklampje winnen?
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Moet je wel de gouden tipgever van vandaag worden. En dus goed luisteren naar het proces verbaal wat ik ga voorlezen. Een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. En jou de vraag, waar gaat het over? Welke plaat is dit? En vandaag hebben we een bijzonder dossier. Hier zitten maar liefst 3 afzonderlijke jeugdzaken in verstopt. Ik ga ze even met je doornemen. In de eerste zaak gaat het om een jongen. Die raakt betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Hij moet maandenlang thuis herstellen. Verdwijnt volledig uit beeld. Maar als hij dan uiteindelijk weer terugkeert op school, ontdekken zijn klasgenoten dat zijn haar van kleur is veranderd. Volledig. En de jongen voelt zich daardoor compleet buitengesloten en meer bekeken dan welkom. Dan hebben we een meisje wiens hele lijf bedekt is met moedervlekken. Uit schaamte probeert zij tijdens de gymnastieklessen buiten het zicht van de klasgenoten om te kleden. Wanneer haar geheim toch uitkomt, wordt zij het mikpunt van spot en nieuwsgierige blikken. En in de derde zaak, en let wel, dit is nog altijd hetzelfde nummer, daar staat een jongen centraal die thuis iets meemaakt waar hij met niemand over durft te praten. Zijn ouders bezoeken namelijk een kerk waar mensen tijdens het dienst op de grond vallen, beginnen te schudden en in een soort extase raken. De jongen vindt dat maar vreemd en verwarrend en houdt zijn ervaringen angstvallig voor zichzelf om maar niet gepest te worden. Nou, deze 3 dossiers lijken niks met elkaar te maken te hebben, maar onderzoekers trekken uiteindelijk toch dezelfde conclusie. Al deze betrokkenen voelen zich anders dan de mensen om hen heen en ze dragen hun zorgen grotendeels alleen. Dus, onderzoek naar pesterijen, sociale uitsluiting en de eenzaamheid die kan ontstaan als kinderen met een trauma of onzekerheid of een geheim moeten leren omgaan. We zoeken hiervoor een Canadese band uit de jaren 90. Bekend om de uitzonderlijk lage stem van de zanger. Opvallend detail in deze zaak is dat een groot deel van de nummer bestaat uit woordloos geneurie, wat steeds terugkeert. Zelfs de titel van het lied vormt het. Hoe eenzaam kan het zijn als je denkt dat niemand anders begrijpt wat jij meemaakt? Dus, enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio met de app van Omroep Gelderland. Ik wil van jou de titel en de artiest van dit plaatdelict.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Het is iets over 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Zwartebroek is het 6,9. In Babberich 9,4. Vandaag schijnt regelmatig de zon. Er valt slechts een enkele bui met vanavond enige tijd regen. 18 graden wordt het. Westelijk windje met kracht 3 of 4. Morgen grijs en nat. Maar in het weekend overwegend droog. En dan temperaturen rond de 20 graden. Een man van 45 uit Ommeren is om het leven gekomen nadat tijdens het noodweer een boom op zijn auto viel in Bokstel. Het slachtoffer was actief als fractieadviseur van PCG Buren. En die partij spreekt van een groot verlies en leeft ook mee met de nabestaanden. En de vier Liemerse gemeenten, Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg, die trekken de regio in om met inwoners mee te praten over hun geplande fusie. Maar de belangstelling is vooralsnog beperkt. Tot eind deze maand zijn de bijeenkomsten. Iedereen kan ook online meedenken over de nieuwe gemeente. En hoe moet het dan heten? Wat is de nieuwe naam van die fusiegemeente? Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Eens even kijken wat we op dit moment hebben. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartiertje. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 5 minuten extra reistijd.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Radio Gelderland maakt het 8:08. Goedemorgen. Ja, in het nieuws vanochtend onder andere verhuizen. Mensen die een woning kopen, die verhuizen gemiddeld verder weg dan de afgelopen jaren, dan 10 jaar geleden. Het kadaster meldt dat vandaag, die hebben daar onderzoek naar gedaan. En die hebben gezegd, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar vorig jaar, het laatste kwartaal, toen verhuisden we met elkaar gemiddeld zo'n 13,6 kilometer van het oude huis naar het nieuwe huis. 13,6 kilometer, dat is 3 kilometer verder dan 10 jaar eerder. Maar dit is een landelijk gemiddelde, hè? Dus dat zijn soms hele andere afstanden. Maar dat is in elk geval verder dan dat het eerst was. De coronaperiode heeft dat verder versterkt, zegt het kadaster. En kopers vanuit het westen van ons land, die verhuizen gemiddeld verder. Dat komt waarschijnlijk omdat bijvoorbeeld woningprijzen bij ons in het oosten in verhouding harder zijn gestegen dan in de rest van Nederland. En waar komen ze dan terecht? Nou, in onze provincie, vooral in Culemborg bijvoorbeeld. Culemborg trok opvallend veel huizenkopers vorig jaar uit de Randstad. 42% van iedereen die een woning kocht in Culemborg kwam uit de Randstad. Dat is echt wel opeens een hele golf vanuit het westen, hè? Het hoogste aandeel van Nederland. En Culemborg is natuurlijk gewoon ook hartstikke leuk. Hè? Hoe geldt dat voor mij? Ik ben niet zozeer van west naar oost. Ik ben meer van midden naar noord en dan weer terug gegolfd. Ik ben van Apeldoorn, daar ben ik geboren. Naar Emst gegaan, dat is vlakbij. Hè? Maar daarna helemaal naar Stiens, naar Friesland. Best wel een sprong. Toen weer een klein sprongetje daar naar Leeuwarden. Maar ook weer terug naar Kampen, naar Amsterdam. Ik heb in Arnhem gewoond, Nijmegen. Ja, Huissen, weer terug naar Arnhem. Ik heb het net even uit zitten rekenen. Ik heb in totaal 470 kilometer afgelegd met verhuizen. Dat is wel heel veel, hè? 470 kilometer. Dat is misschien eigenlijk wel een leuke vraag. Wat is jouw grootste afstand die jij hebt afgelegd met verhuizen? Dus van het ene huis naar het andere, binnen Nederland, misschien wel binnen Europa of over de wereld. Wat is de afstand die jij hebt afgelegd? Laat maar even weten. Frank@gld.nl of een appje. Plaat Delict. Ja, eerst nu Plaat Delict, de oplossing van ons dossier. Hartelijk dank voor het meedenken, want we hebben de daden kunnen te pakken. We hadden een bijzonder nummer, hè, vanochtend. Een nummer over het intense isolement en de ongemakkelijke situaties waarin 3 verschillende kinderen terechtkomen door een ongeluk, door pesterijen of door dat je gewoon de pech hebt dat je een heel vreemd gezin hebt. Het iconische geneurie in het refrein, dat staat symbool voor de verlegenheid, de aarzeling en het inslikken van de emoties. Nou, wat hoor je allemaal voorbij komen in dit nummer? Er raakt een jongen betrokken bij een auto-ongeluk. Die moet maandenlang thuis blijven, mist school. Maar als hij dan weer terugkeert, is zijn haarkleur volledig veranderd, waardoor hij zich een buitenstaande voelt. Maar ook een jongen die merkt dat zijn ouders zich heel vreemd gedragen. Die gaan naar een bepaalde kerk, liggen dan schuddend op de grond tijdens de dienst. En hij is bang om daar met anderen over te praten en houdt het geheim voor de buitenwereld. Of een meisje dat gepest wordt op school. Ze heeft moedervlekjes op haar hele lijf en wil daarom de gymles met andere meiden niet samen omkleden en douchen. Die komen er wel achter en maken haar daarom dan belachelijk. Met andere woorden, of eigenlijk samenvattend, hoe gaan kinderen om met trauma's en hoe eenzaam kun je je voelen als je de enige bent die zoiets meemaakt? Onder andere geraden vanochtend door Annemiek, door Jolanda, door Marijke, door Truus. Maar ik zie ook Robbie. Robbie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen, Robbie van Rooij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Uit?
1: Terwolde.
0: Terwolde, oké. Okay. Nou, dan hebben we Terwolde ook vandaag weer gehad. Ben jij veel verhuisd?
1: Vrij weinig eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik ben geboren in Deventer en ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in Twello en ik woon nu in Terwolde.
0: Ja, redelijk honkvast kunnen we dat al stellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja, als je dan ook de plaatsen hoort die je opnoemt, dan snap ik dat ook wel. Daar wil je niet weg.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat is mooi, man. Wie hoorde jij verstopt zitten in mijn omschrijving, in mijn aangifte?
1: De crashtest-dummies met
0: Ja, leuk is dat altijd, om die plaat af te kondigen of aan te vragen. Hè? Mag ik van de crashtest-dummies...
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat is hem helemaal goed. Ik ga hem draaien en blijf even hangen. Dan gaat Joske jouw adres even noteren. En dan krijg jij de zaklamp opgestuurd.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Dan is Terwolde ook weer goed verlicht.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, dat hoop ik ook. Een mooie donderdag vandaag, Robbie.
1: Hey Frank, voor jou hetzelfde en fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ga alvast wat lager, want daar staat deze band onbekend, hè? Die lage stem van de zanger. Crash Test Dummies, plaat delict vandaag met

0: Goedemorgen Frank. Hier Henk Bos uit Veendaal. Plaatdelict, denk ik, te weten. Dat is Crash Test Dummies met een zoiets.
1: Ja.
0: Fijne dag verder, allemaal. Doedoe.
2: Goedemorgen. Het is van de Crash Test Dummies.
3: Ja. Volgens mij is het crash test dummies.
1: Juist.
3: Met de...
1: Helemaal goed, jongens. Helemaal goed. Het is... dus, en het is opgelost. Dank daarvoor. Maar we blijven scherp hier bij de platenpolitie. Dus heb jij ook nog een tip voor ons? Dan kun je die doorgeven op de mail. frank@gld.nl. Een appje sturen mag natuurlijk ook. Of je belt de plaatselijke politie.
4: Zaak gesloten.
1: En deze plaat zal ik even toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify.

0: Win Again. Hot Chocolate. En daarvoor hadden we dus de Crash Test Dummies in plaat Delict met... 8:08 is het geworden. Ik zie een foto binnenkomen vanuit Babberich. Van de camping daar. Eddie staat op de camping. Ik weet niet of jij hem misschien ook hebt binnengekregen, Jeroen, bij Weerplaza. Maar daar staan echt, er liggen echt bergjes hagel tegen de tenten aan. Dat heeft daar... De camping is compleet wit geworden.
1: Goedemorgen, Frank. Ik zit even te kijken. Ik kan hem niet vinden in mijn fotobox die wij hier hebben bij Weerplaza. Maar gisteren waren inderdaad echt wel stevige buien met hagel en onweer.
0: Ja.
1: Ja, ik heb ook foto's uit Elzoutland binnengekregen waar de straten gewoon helemaal compleet wit waren. Ik heb zelf ook een flinke bui meegemaakt in Utrecht met een forse inslag. En daarna reed het spoorverkeer niet meer langs mijn appartement. Dus ja, het is echt wel heftig weer geweest de afgelopen 24 uur.
0: Ja, daar was ook voor gewaarschuwd, hè, met een code geel. Dan weet je, dan kan het lokaal even spoken. Is dat trouwens voor vandaag een code geel of is het gewoon nu echt wel even gedaan?
1: Even snel checken. Nee, er is geen code geel. Maar het zou me niet verbazen als het toch nog ergens kan. Al acht ik de kans voor Gelderland niet super groot. Want als er nog een bui overtrekt, dan is het echt lokaal vandaag. De meest zware buien zitten vooral in het noorden van het land, in de omgeving van Groningen. Dus mocht je nog naar het noorden gaan, dan moet je wel weer rekening houden met hagel en onweer. Ja. Ja, ik denk dat het in Gelderland wel meevalt vandaag. Nu is het nog zonnig, maar zometeen neemt de bewolking toe. Dus tegen de avond begint het ook weer te regenen.
0: Oké. Okay. En dat, gaat dat veel kunnen zijn?
1: Ja, vanavond
0: dus?
1: Tijdens de avondvierdaagse van bijvoorbeeld Apeldoorn moet er toch wel rekening worden gehouden met regen.
0: Ja.
1: Die regen die houdt ook een hele nacht aan. Temperatuur daalt naar 1 graad of 12. En ook morgen is het niet veel beter. In de ochtend waarschijnlijk nog een tijdje droog. Maar in de middag gaat het weer opnieuw regenen. Ondanks die regen wordt het toch nog 19 graden. Dus dat is alweer iets warmer dan vandaag. Dat zou je niet verwachten met die bewolking. Maar dat komt omdat er een warmtefront overtrekt.
0: Oké. Okay. En dat is van korte duur?
1: Ja, want in de nacht naar zaterdag trekt alweer het koufront over. En dan is het zaterdag nog maar tussen aanhalingstekens 18 graden. Ja, het is nog niet echt heel erg overtuigend lekker dat weekend. Met wolken, zon en soms een bui. Maar vanaf maandag gaat het veranderen. Want als we vooruit gaan kijken, komen we toch echt wel weer zomerweer tegen.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, bijvoorbeeld woensdag, maar het duurt toch even, 25 graden en zon.
0: Dat is echt over een week? 25 graden, oké. Okay.
1: Dus nog even volhouden, door die zure appel heen.
0: Precies, die dagen die komen we op deze manier wel door, want dan weten we waar we het voor doen.
1: Precies.
0: Dankjewel en tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Tot straks. En wij gaan het dus straks onder andere hebben over hoe ver onze luisteraars verhuisd zijn. Er komen al leuke reacties binnen. De een die ligt bij wijze van spreken gewoon nog in hetzelfde huis waar hij geboren is. En de ander gaat echt de halve wereld rond. En papegaai Jaco, die is ook in het nieuws geweest.

0: gaan.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
7: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
6: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
8: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
6: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
9: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
12: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
12: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
13: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De gemeenteraad van Berkelland is positief over een plan voor 95 sociale huurwoningen in Ruurlo, Borculo en Neede. Discussie ontstond vooral over 15 modulaire woningen voor ontheemde Oekraïners in de wijk Leusinkbrink Noord in Ruurlo. Een groep buurtbewoners wil niet dat deze woningen permanent op dezelfde plek blijven staan en gaat voor verspreiding over het bouwplan. Burgemeester Joost van Oostrum gaf aan dat de woningen verplaatsbaar zijn en later kunnen worden verspreid. Tegelijkertijd zegt hij dat er tempo moet worden gemaakt door de grote behoefte aan sociale huurwoningen. De raad lijkt eerst de bouwplannen te willen uitvoeren en later te bekijken of verplaatsing nodig is. De A3 bij Emmerich wordt van vrijdag 4 september tot maandag 7 september volledig afgesloten voor het plaatsen van de laatste twee vernieuwde viaducten. Dit is de laatste grote afsluiting binnen een project waarbij in totaal 5 viaducten langs de snelweg worden vervangen. De vernieuwing gebeurt met een innovatieve techniek waarbij kunststofversterkte aarde wordt gebruikt in plaats van traditionele betonnen brughoofden. Deze methode maakt de bouw sneller, veroorzaakt minder verkeershinder en vermindert de CO2-uitstoot doordat minder beton en staal nodig zijn. Aan de buitenkant blijven de viaducten eruit zien als gewone betonnen kunstwerken, omdat ze worden afgewerkt met betonnen platen. De Graafschap begint op zondag 9 augustus aan zijn 8e opeenvolgende seizoen in de Eerste Divisie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De eerste thuiswedstrijd volgt op maandag 17 augustus tegen Jong AZ. In de derde speelronde treffen de Doetinchemmers het VVV Venlo van voormalig trainer Marinus Dijkhuizen. Op 29 augustus staat thuis een duel met Almere City op het programma. De eerste Gelderse derby tegen Vitesse wordt gespeeld op 8 november in Arnhem. De return in Doetinchem volgt op 25 april. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we te maken met pittige buien, zat onweer bij, zelfs ook nog wat hagel. Wat plekken was het helemaal wit. En ja, de onweer zorgde ook voor dat er inslag kwam in wat bomen hier en daar. Temperaturen kwamen uit op een graad of 17, maar in de buien was het niet meer dan een graad of 8 tot 10. Afgelopen nacht werd het allemaal wat droger. Het koelde af naar 12 graden en vandaag hebben we een wat beter beeld dan de afgelopen dagen. Er is zon, het is ook langer droog. Het kan in de loop van de ochtend, maar ook vanmiddag heel lokaal een bui vallen. Er kan ook nog onweer bij zitten, maar verder heeft de zon ook aardig de ruimte om te schijnen. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het dan 17 tot 18 graden. Vanavond is er eerst nog de zon aanwezig. Later op de avond wordt de bewolking dikker en dan volgt er vanuit het westen regen. Die regen die houdt ook komende nacht aan. Het koelt dan af naar een graad of 13 en morgen dan wordt een grijze dag. Het is in de ochtend regenachtig, het voelt ook niet aangenaam aan. Er staat een matige westenwind. 'S middags is het weerbeeld nog niet zo heel veel anders. Ook dan valt er altijd nog wat regen of enkele buien. Maar de luchtsoort wordt geleidelijk al minder koud. En dan merken we ook met temperatuur 18 tot 19 graden kan het op vrijdag worden. Maar vanaf zaterdag hebben we toch wel weer wat droger weer. Zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. In de ochtendperiode vooral langs de oostgrens. En zaterdag laat op de dag komt de zon er weer wat vaker bij. Het wordt dan zo'n 19 graden. Zondag is de kans op een bui klein. Naast wolkenvelden zal de zon ook geregeld schijnen. Er staat een matige noordwestenwind en dan wordt het ook 19 tot 20 graden. En na het weekend volgt een wat langere droge periode en het wordt geleidelijk aan ook zomers warm met midden volgende week temperaturen van 25 graden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna €19 miljoen opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
11: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
10: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
12: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
10: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
14: Geen idee. Snoeien?
13: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
14: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
14: Top, gaan wij iets leuks doen.
15: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
16: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni treedt de Zevenaarse band Veef op in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Dit is de laatste avond van het seizoen. Veef is Zevenaars jongste muzikale sensatie. Niet per se jong qua leeftijd, want deze door de wol geverfde muzikanten beoefenen al jaren hun vak. Maar het samenspelen op in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Dit is de laatste avond van het seizoen. Veef is Zevenaars jongste muzikale sensatie. Niet per se jong qua leeftijd, want deze door de wol geverfde muzikanten beoefenen al jaren hun vak. Maar het samenspelen in deze formatie is relatief nieuw voor ze. Veef speelt heel toegankelijk.

0: genieten. Kaarten kosten €14 en zijn te koop via de website van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar of telefonisch. De avond begint om 20:30.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 19 juni is de derde editie van de Groene Cross. Een sponsorfietstocht van 65 kilometer dwars door de Achterhoek voor een belangrijk doel, onderzoek voor de Hersenstichting. De start en finish is dit jaar bij Kasteel Keppel, waar 's middags ook een festival wordt georganiseerd voor de deelnemers. De opbrengst gaat naar een belangrijk onderzoek van professor Dr. Wiep Scheper voor een medicijn dat hersencellen beschermt tegen schade door dementie. Een ziekte die steeds meer mensen raakt, direct of indirect. Aanmelden voor deze cross kan via de website www.groenecross.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: What?

Terug in de tijd 1982, Rosanna, de formatie Toto, met een hele grote joekel van een hit in die tijd. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe editie van de Muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouw tot aan 12 uur met echt waar weer een hele leuke lijst qua feel good music. Dus reden genoeg om gezellig weer te blijven luisteren naar dit station met nu Quasip en de Sweet Goodbyes. Okay.

0: Achtereenvolgens gingen we terug naar de opname van Quasip. Jaren geleden een keer live gezien met deze hele goede zangeres Jacqueline Govaert. Hele goede band. En dat was de Sweet Goodbyes. We hadden een vrij recente Nederlandstalige van een jaartje terug. Oh, zo dom. Van Mara Julia. En zojuist Marcia Hines. And your love still brings me to my knees.
1: De muziekservice.
2: De muziekservice.

uit de eind jaren 80. Formatie Het Goede Doel en de Nooduitgang. Ja, bescherm je tuin tegen wind. 5 eenvoudige en natuurlijke methodes. Je kan strategische plaatsing doen van windbrekers. Ja, naast de vaste structuren zoals schuttingen en hagen kunnen ook mobiele windbrekers gebruikt worden. Op 4 staat de planten die wind goed doorstaan. Denk aan onder andere bamboe, siergrassen zoals pampasgras, ook lavendel. Ja, lavendel wordt alleen niet heel hoog, maar geeft wel een heerlijke geur inderdaad. Op 3 maak hagen als natuurlijke windvangers met onder andere de hulst, hagebeuk of taxus. Of leg een windsingel aan en breek de wind. Ja, geschikte bomen en struiken voor een windsingel zijn de meidoorn, de hazelaar en de eik. En als laatste plaats een schutting als windbreker. Laat de schutting begroeien met klimplanten zoals klimop bijvoorbeeld, kamperfoelie of clematis. Dit zorgt voor extra stevigheid en een groene en sfeervolle uitstraling.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De fractie van Samen voor Berkelland gebruikte in schriftelijke vragen de termen inheemse Berkelanders en uitheemse bevolking. Dat leidde tot kritiek van burgemeester Joost van Oostrum en een motie van CDA tegen polariserend taalgebruik. Tijdens de raadsvergadering stemden uiteindelijk alle 6 fracties, inclusief Samen voor Berkelland zelf, voor de motie. Fractievoorzitter Bouke Winters verklaarde dat de gebruikte termen niet polariserend bedoeld waren, maar als verkorte aanduiding voor inwoners enerzijds en asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden anderzijds. Samen voor Berkelland gaf aan de woorden niet meer te zullen gebruiken, nu blijkt dat mensen er problemen mee ervaren. Van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni vervallen 21 bushaltes op buslijn 28 tussen Doetinchem en Zutphen door werkzaamheden aan de N314. De weg wordt op meerdere locaties aangepakt, waaronder bij Hummelo, Tolwijk en Baak. Ook worden een brug, verlichting en verkeersborden vernieuwd. De werkzaamheden lopen naar verwachting tot eind juli. Vervoerder Arriva zet tijdens deze periode een pendeldienst en een aangepaste dienstregeling in van en naar de bushalte Gemeentehuis in Hengelo. Reizigers kunnen daar overstappen voor bestemmingen als Tolwijk, Steenderen en Baak. De bussen rijden via een aangepaste route. Arriva waarschuwt voor extra reistijd. In Vorden is dinsdagavond de jaarlijkse Achterhoekse Motorvierdaagse gestart. 4 motorverenigingen uit de regio organiseren het evenement al 33 jaar met elkaar. Ruim 60 motorrijders rijden dit jaar 4 dagen lang dagelijks een route van ongeveer 100 kilometer. In vergelijking met 33 jaar geleden is vooral de techniek veranderd. Waar vroeger met papieren routebeschrijvingen werd gereden, gebruiken deelnemers nu navigatiesystemen. En waar wandelaars na een vierdaagse vaak blaren overhouden, houden de motorrijders volgens de organisatie vooral een grote glimlach over aan 4 dagen toeren door de Achterhoek. Naast het rijden staat vooral de gezelligheid en het samen zijn met andere motorliefhebbers centraal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we te maken met pittige buien, zat onweer bij, zelfs ook nog wat hagel. Wat plekken was het helemaal wit. En ja, de onweer zorgde ook voor dat er inslag kwam in wat bomen hier en daar. Temperaturen kwamen uit op een graad of 17, maar in de buien was het niet meer dan een graad of 8 tot 10. Afgelopen nacht werd het allemaal wat droger. Het koelde af naar 12 graden en vandaag hebben we een wat beter beeld dan de afgelopen dagen. Er is zon, het is ook langer droog. Het kan in de loop van de ochtend, maar ook vanmiddag heel lokaal een bui vallen. Er kan ook nog onweer bij zitten. Maar verder heeft de zon ook aardig de ruimte om te schijnen. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het dan 17 tot 18 graden. Vanavond is er eerst nog de zon aanwezig. Later op de avond wordt de bewolking dikker. En dan volgt er vanuit het westen regen. Die regen die houdt ook komende nacht aan. Het koelt dan af naar een graad of 13. En morgen dan wordt een grijze dag. Het is in de ochtend regenachtig. Het voelt ook niet aangenaam aan. Er staat een matige westenwind. 'S middags is het weerbeeld nog niet zo heel veel anders. Ook dan valt er altijd nog wat regen of enkele buien. Maar de luchtsoort wordt geleidelijk al minder koud en dan merken we ook met temperatuur 18 tot 19 graden kan het op vrijdag worden. Maar vanaf zaterdag hebben we toch wel weer wat droger weer. Zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. In de ochtendperiode vooral langs de oostgrens. En zaterdag laat op de dag komt de zon er weer wat vaker bij. Het wordt dan zo'n 19 graden. Zondag is de kans op een bui klein. Naast wolkenvelden zal de zon ook geregeld schijnen. Er staat een matige noordwestenwind en dan wordt het ook 19 tot 20 graden. En na het weekend volgt een wat langere droge periode en het wordt geleidelijk aan ook zomers warm met midden volgende week temperaturen van 25 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

terug in de tijd. 1977, deze van Boss Keks. En dat was What Can I Say. Terug nu naar onze verjaardagslijst voor vandaag. Op deze donderdag. En er zijn er heel weinig, want ik heb er maar 2 voorbij zien komen. Ja. Vandaag is jarig de Nederlands danser, geograaf, regisseur Barry Stevens. En Barry die wordt vandaag alweer 82 jaar. En dan zijn we snel klaar, want we hebben er nog eentje. En dat is een collega DJ, Buddy Puff. En hij wordt vandaag 47 jaar. Dan zeg ik vandaag iedereen weer op deze donderdag van harte gefeliciteerd.

Het nummer 2 geluid uit de Nederlandse top 40, Bruno Mars en I Just Might. Wij hebben de fijne muziek voor je hier op Radio Ideaal. Dat doen we elke dag. En dat doen we 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En in de ochtend tussen 10 en 12 is dit de muziekservice. Een kleine korte pauze en dat doen we met een opname van Tiziano Ferro.

0: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file bij de Duitse grens 2 kilometer door grenscontroles. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Alweer 19 jaar geleden dat deze uitkwam van Yves Larocque en de Wise Up. Het was een aardige groothit voor die tijd. Goed, we gaan terug naar het Nederlandstalig werk. En dat doen we met een opname van Criss Cross Amsterdam, André Hazes en Tabitha.

De formatie Tietjen, ja, met de Nederlandse inzending. In 1975 bereikte ze natuurlijk een nummer 1. Ze waren de winnaars toen van het Eurovisie Songfestival. En dit was de Engelse uitvoering. De formatie Tietjen, ja, met de Nederlandse inzending. In 1975 bereikte ze natuurlijk een nummer 1. Ze waren de winnaars toen van het Eurovisie Songfestival. En dit was de Engelse uitvoering. En het leuke is, het nummer werd geschreven door DJ van Veronica destijds.

Ja, leuke nummers hebben ze gemaakt. Deze Pet Shop Boys. En dit was er eentje van. En dat heette Go West. Ja, is slapen met oordoppen slecht voor je oren? Ja, en waarom slapen mensen met oordoppen? Nou ja, goed. Slaapoordoppen die gebruiken de mensen meestal als ze moeite hebben met inslapen. Oftewel licht slapen en snel wakker worden. Slecht slapen in een andere omgeving bijvoorbeeld, zoals op vakantie. Of last hebben van een snurkende partner. Ja, daar ga ik niets over zeggen. Nee, dat is heel gevaarlijk. Ja, of in een drukke of lawaaierige buurt wonen. Ja, goed. Het korte antwoord is, slapen met oordoppen is in principe niet slecht. Er zijn wel een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden. En dat zijn maar, kleine puntjes eigenlijk. Ja. Goede slaapoordoppen die dempen wel het storende geluid, zonder je volledig af te sluiten van belangrijke signalen. Zoals een wekker of alarm. En dat is natuurlijk ook interessant.

De jaren 70 muziek van de formatie Electric Light Orchestra, oftewel afgekort voor ELO, met natuurlijk de Mr. Blue Sky. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje wat ik er de afgelopen weken even uitgehaald heb. En daarvoor gaan we iets verder weg naar Volendam. Want in verband met het siervuurwerk, het begint alweer. Namelijk in de Volendamse horeca zal geen siervuurwerk meer worden afgestoken. Dat staat in de convenant van de gemeente en de horecaondernemers. Het initiatief komt van twee vrouwen die aanwezig waren bij de nieuwjaarsbrand in Café Het Hemeltje op 1 januari 2000. De afspraak geldt al bij het komende WK. Directe aanleiding is de dodelijke brand in het Zwitserse Crans Montana afgelopen nieuwjaar, die ook door siervuurwerk veroorzaakt werd. Voor zover bekend is Edam Volendam de eerste gemeente die siervuurwerk in de ban doet. Burgemeester Beukers die hoopt dat meer gemeenten het voorbeeld van zijn gemeente zullen volgen.

De Belgische formatie Mama's Jasje. Ja, in België waren echt heel populair. En in Nederland hebben ze enkele hitjes gescoord. En je hoorde hieruit de eindjaren 90 van hen Ik Mis Haar Zo. We gaan wat verder omhoog naar 2007. En dat doen we met een opname van Maroon 5, The Wake

Een hele mooie opname met een hele mooie titel. Kenny Loggins en Whenever I Call You Friend. Ik hoop dat je weer genoten hebt de komende 2 uur van deze muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik zou zeggen, hou hem gezellig aan, blijf gezellig luisteren. En wat mij betreft, ik wens je een hele fijne dag. Morgen vroeg om 10 uur, uiteraard, zijn we weer van de partij met een leuke nieuwe lijst. Onder andere nu nog uit de jaren 80, René en Angela en I'll Be Good.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel: het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een boom raakte gisteravond zwaar beschadigd aan de Vinkenbroekse straat in Zeddam. Tijdens een onweersbui sloeg de bliksem in de boom. De boom werd rond 6:30 door de inslag uit elkaar gescheurd. Om de veiligheid te garanderen kwam de brandweer te plaatsen. De boom werd in stukken gezaagd en verwijderd om verdere risico's te voorkomen. Een heftruck werd ingezet om grotere delen van de boom te verplaatsen. Buurtbewoners hebben bladblazers gebruikt om kleinere takken, bladeren en houtresten van de weg te krijgen. Niemand raakte gewond bij de blikseminslag. Na de opruimwerkzaamheden was de situatie aan de Vinkenbroekse straat weer veilig. Erik Groters stopt als wethouder in Aalten. De wethouder van gemeente Belangen wilde niet nog eens 4 jaar in het college zitten en stoppen over 2 jaar bleek geen optie. Groters kijkt met tevredenheid terug op zijn tijd als wethouder en noemt het een voorrecht om zich voor de gemeente te hebben ingezet. Volgens hem is dit een passend moment om het stokje over te dragen. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn werkzaamheden voor inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente. De gemeente Aalten bedankt Groters voor zijn inzet en betrokkenheid en wenst hem alle goeds voor de toekomst. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hield gistermiddag een grootschalige oefening op een locatie van waterschap Rijn en IJssel. In het scenario drongen demonstranten het terrein binnen, terwijl er ook een rondleiding voor jongeren plaatsvond. Daarna ontstond er een brand waarbij meerdere slachtoffers vielen. Aan de oefening deden 60 mensen mee, waaronder hulpdiensten en figuranten. Er werden verschillende brandweervoertuigen ingezet, zoals een hoogwerker uit Doetinchem, een tankautospuit uit Gendringen en een waterwagen uit Berg. Ook een mobiele commando-unit was aanwezig. Het doel van de oefening was om de samenwerking tussen hulpdiensten en andere betrokkenen organisaties te trainen, zodat zij beter voorbereid zijn op situaties met meerdere slachtoffers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. De N786 Beekbergen-Dieren in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden tussen Dieren en de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni treedt de Zevenaarse band Veef op in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Dit is de laatste avond van het seizoen. Veef is Zevenaars jongste muzikale sensatie. Niet per se jong qua leeftijd, want deze door de wol geverfde muzikanten beoefenen al jaren hun vak. Maar het samenspelen in deze formatie is relatief nieuw voor ze. Veef speelt heel toegankelijke covers met een zeer hoog swinggehalte, van bekende nummers tot loopzuiver gezongen en gevoelig gespeelde ballads. Een optreden van Veef laat zich het beste omschrijven als een avontuurlijke en intieme ervaring waarop je kunt dansen en luid meezingen en waar je na afloop nog lang van zult nagenieten. Kaarten kosten €14 en zijn te koop via de website van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar of telefonisch. De avond begint om 20:30.
0: Radio Ideaal.

0: I want all the tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf 7 naar 4 kilometer en de vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file door grenscontroles tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samen werken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
0: Radio Ideaal

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2, om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halle Heide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halle Heide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonde. De gemeenteraad van Berkelland is positief over een plan voor 95 sociale huurwoningen in Ruurlo, Borculo en Neede. Discussie ontstond vooral over 15 modulaire woningen voor ontheemde Oekraïners in de wijk Leusinkbrink Noord in Ruurlo. Een groep buurtbewoners wil niet dat deze woningen permanent op dezelfde plek blijven staan en gaat voor verspreiding over het bouwplan. Burgemeester Joost van Oostrum gaf aan dat de woningen verplaatsbaar zijn en later kunnen worden verspreid. Tegelijkertijd zegt hij dat er tempo moet worden gemaakt door de grote behoefte aan sociale huurwoningen. De raad lijkt eerst de bouwplannen te willen uitvoeren en later te bekijken of verplaatsing nodig is. De A3 bij Emmerich wordt van vrijdag 4 september tot maandag 7 september volledig afgesloten voor het plaatsen van de laatste twee vernieuwde viaducten. Dit is de laatste grote afsluiting binnen een project waarbij in totaal 5 viaducten langs de snelweg worden vervangen. De vernieuwing gebeurt met een innovatieve techniek waarbij kunststofversterkte aarde wordt gebruikt in plaats van traditionele betonnen brughoofden. Deze methode maakt de bouw sneller, veroorzaakt minder verkeershinder en vermindert de CO2-uitstoot doordat minder beton en staal nodig zijn. Aan de buitenkant blijven de viaducten eruit zien als gewone betonnen kunstwerken, omdat ze worden afgewerkt met betonnen platen. De Graafschap begint op zondag 9 augustus aan zijn 8e opeenvolgende seizoen in de Eerste Divisie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De eerste thuiswedstrijd volgt op maandag 17 augustus tegen Jong AZ. In de derde speelronde treffen de Doetinchemmers het VVV Venlo van voormalig trainer Marinus Dijkhuizen. Op 29 augustus staat thuis een duel met Almere City op het programma. De eerste Gelderse derby tegen Vitesse wordt gespeeld op 8 november in Arnhem. De return in Doetinchem volgt op 25 april. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Ouddijk en de grens. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: about you now.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
12: Gas. Water. Licht.
13: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Groningen naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Daar heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite.
9: lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Estoy loca enamorada.
1: De reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Estoy loca enamorada.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De fractie van Samen voor Berkelland gebruikte in schriftelijke vragen de termen inheemse Berkelanders en uitheemse bevolking. Dat leidde tot kritiek van burgemeester Joost van Oostrum en een motie van CDA tegen polariserend taalgebruik. Tijdens de raadsvergadering stemden uiteindelijk alle 6 fracties, inclusief Samen voor Berkelland zelf, voor de motie. Fractievoorzitter Bouke Winters verklaarde dat de gebruikte termen niet polariserend bedoeld waren, maar als verkorte aanduiding voor inwoners enerzijds en asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden anderzijds. Samen voor Berkelland gaf aan de woorden niet meer te zullen gebruiken, nu blijkt dat mensen er problemen mee ervaren. Van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni vervallen 21 bushaltes op buslijn 28 tussen Doetinchem en Zutphen door werkzaamheden aan de N314. De weg wordt op meerdere locaties aangepakt, waaronder bij Hummelo, Tolwijk en Baak. Ook worden een brug, verlichting en verkeersborden vernieuwd. De werkzaamheden lopen naar verwachting tot eind juli. Vervoerder Arriva zet tijdens deze periode een pendeldienst en een aangepaste dienstregeling in van en naar de bushalte Gemeentehuis in Hengelo. Reizigers kunnen daar overstappen voor bestemmingen als Tolwijk, Steenderen en Baak. De bussen rijden via een aangepaste route. Arriva waarschuwt voor extra reistijd. In Vorden is dinsdagavond de jaarlijkse Achterhoekse Motorvierdaagse gestart. 4 motorverenigingen uit de regio organiseren het evenement al 33 jaar met elkaar. Ruim 60 motorrijders rijden dit jaar 4 dagen lang dagelijks een route van ongeveer 100 kilometer. In vergelijking met 33 jaar geleden is vooral de techniek veranderd. Waar vroeger met papieren routebeschrijvingen werd gereden, gebruiken deelnemers nu navigatiesystemen. En waar wandelaars na een vierdaagse vaak blaren overhouden, houden de motorrijders volgens de organisatie vooral een grote glimlach over aan 4 dagen toeren door de Achterhoek. Naast het rijden staat vooral de gezelligheid en het samen zijn met andere motorliefhebbers centraal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke Foodtruck Festival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. De vorige editie trok ruim 15.000 bezoekers. Ook dit jaar rekent de organisatie op een druk bezocht weekend met bezoekers uit Zutphen en de wijde regio. Tijdens het festival verandert de IJsselkade in een kleurrijk openluchtterras aan het water. Bezoekers kunnen eten, drinken, genieten van live muziek en blijven hangen met uitzicht op de IJssel. Dit jaar krijgt het terrein een extra zomerse uitstraling met tropical hangouts, kleurrijke zitplekken en zomerse hoekjes. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens, van Indonesisch, Mexicaans, Surinaams en Italiaans tot burgers, barbecue, ambachtelijke snacks, ijs, churros en zoete specialiteiten. Ook zijn er vegetarische en vegan opties. Bij het dranklokaal zijn onder meer bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar en nieuw dit jaar is de cocktailbar. De muziek loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn er op zaterdag en zondag extra activiteiten voor kinderen. Op zaterdag kunnen kinderen van 1 tot 5 uur genieten van straattheater van Uitvinder Bel. Op zondag is er van 1 tot 5 uur een ballonnenartiest aanwezig. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks zijn te vinden op www.smaakaandekade.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland in volle gang ook. Een aantal files vallen op door met name de vertragingstijd. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel zo'n 20 minuten oponthoud. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Sliedrecht 12 kilometer file met 20 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
6: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en twee volwassenen. Twee kinderen en een docent kwamen om het leven. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang. Veel dagelijkse files en een paar uitzonderingen die wat meer vertraging hebben dan gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de vele regen die valt. Zo is het druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor Kerkdriel zo'n 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dezelfde A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog eens 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een boom raakte gisteravond zwaar beschadigd aan de Vinkenbroekse straat in Zeddam. Tijdens een onweersbui sloeg de bliksem in de boom. De boom werd rond 6:30 door de inslag uit elkaar gescheurd. Om de veiligheid te garanderen kwam de brandweer te plaatse. De boom werd in stukken gezaagd en verwijderd om verdere risico's te voorkomen. Een heftruck werd ingezet om grotere delen van de boom te verplaatsen. Buurtbewoners hebben bladblazers gebruikt om kleinere takken, bladeren en houtresten van de weg te krijgen. Niemand raakte gewond bij de blikseminslag. Na de opruimwerkzaamheden was de situatie aan de Vinkenbroekse straat weer veilig. Erik Groters stopt als wethouder in Aalten. De wethouder van gemeente Belangen wilde niet nog eens 4 jaar in het college zitten en stoppen over 2 jaar bleek geen optie. Groters kijkt met tevredenheid terug op zijn tijd als wethouder en noemt het een voorrecht om zich voor de gemeente te hebben ingezet. Volgens hem is dit een passend moment om het stokje over te dragen. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn werkzaamheden voor inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente. De gemeente Aalten bedankt Groters voor zijn inzet en betrokkenheid en wenst hem alle goeds voor de toekomst. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hield gistermiddag een grootschalige oefening op een locatie van waterschap Rijn en IJssel. In het scenario drongen demonstranten het terrein binnen, terwijl er ook een rondleiding voor jongeren plaatsvond. Daarna ontstond er een brand waarbij meerdere slachtoffers vielen. Aan de oefening deden 60 mensen mee, waaronder hulpdiensten en figuranten. Er werden verschillende brandweervoertuigen ingezet, zoals een hoogwerker uit Doetinchem, een tankautospuit uit Gendringen en een waterwagen uit Berg. Ook een mobiele commando-unit was aanwezig. Het doel van de oefening was om de samenwerking tussen hulpdiensten en andere betrokkenen organisaties te trainen, zodat zij beter voorbereid zijn op situaties met meerdere slachtoffers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag was het nog weer wisselvallig. Niet zo wisselvallig dan gisteren, maar er waren toch lokaal wel buien waar even goed wat neerslag uitviel. Temperatuur liep nog wel eens zwaar op naar 17 graden met wat zon, maar in de buien was het niet meer dan een graad of 12. Vanavond dan hebben we te maken met bewolking en een regengebied dat vanuit het westen over onze omgeving trekt. Hebben we komende nacht ook mee te maken. Het koelt af naar een graad of 13. De wind die waait matig uit west tot zuidwestelijke richtingen. En ook morgen hebben we te maken met een dag die wel redelijk grijs zal verlopen. En een groot deel van de dag is het ook regenachtig. In de ochtend althans, daarna een wat droge periode. Maar in de middag valt er opnieuw weer wat regen bij temperaturen die dan ook niet verder komen dan 18 graden. In het weekend wordt het geleidelijk aan wat beter, maar in de nacht naar de zaterdag en zaterdagochtend kan er altijd nog een bui vallen. Daarna lijkt het allemaal wat droger te zijn met wat meer zon en dan wordt het 19 graden in de Achterhoek. Ook zondag hebben we een dag met flink wat zon, droog weer en ook een graad of 19. De wind is in het weekend meest noordwestelijk en over het algemeen zwak. Na het weekend gaat de wind weer om naar zuid- tot zuidwestelijke richtingen. En dan zullen de temperaturen geleidelijk aan oplopen richting zomerse waarden. Midden volgende week kan het 25 graden zijn. Wel is de zon er wat meer bij dan deze dagen. En ook de wind die is over het algemeen zwak tot hooguit matig.

0: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
6: Vertrouw dit.
7: Evers blik terug.
8: Evers blik terug.

Evers blikt terug. Een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug op deze junidag. Want dat is het alweer 11 juni wel te verstaan. Het is, wat is het, rond de klok van 7:04. Dus om maar even aan te geven dat we weer live in de studio zitten. Hier in Zelhem, in de Radio Ideaal Studio natuurlijk, want daar heb ik het over. Vorige week even een weekje, of een dagje, een paar dagen weg geweest op het Reurpop Festival, waar we 3 dagen live aanwezig zijn geweest. En ook live uitzendingen hebben verzorgd vanaf het festivalterrein. Wat een mooi festival is dat, zeg. Fijne bandjes, mooie artiesten, gezellige sfeer en typisch Achterhoeks toch wel. Het was hartstikke mooi. Het weer was niet zo fijn. Het was wel een lekkere modderzooi. Toch wel een beetje. Het terrein was nogal vergeven van de modder, laat ik zo maar even zeggen. Maar weet je, de festivalgangers die trekken daar zeg maar geen bal van aan. Die gaan gewoon lekker een festival vieren en van muziek genieten. En dat was het ook. Het was gewoon top. Mocht je nou nog wat filmpjes willen zien die we gemaakt hebben en interviews die we gedaan hebben, dan kan dat allemaal nog. We hebben bijvoorbeeld met Mooi Wark, dat was een bandje. Die waren hartstikke gezellige gasten, zeg. We mochten backstage daar een interview met hun doen. Ja, die jongens komen uit Drenthe, maar eigenlijk is dat wel een beetje hetzelfde als de Achterhoek, toch? Maar Bevoy toch hebben we gedaan en ook wat lokale artiesten en zo. Hartstikke leuk. Ook met de organisatie. Dik tevreden. We mogen volgend jaar terugkomen. Dus dat ziet er allemaal wel goed uit wat dat betreft. Mooi! We gaan weer over tot de orde van de dag. En dat is dus Evers blik terug. En ik begon net eigenlijk met een nummer Not Fade Away van de Rolling Stones. Origineel van Buddy Holly. Ik weet niet precies wat voor jaar of zo. Maar in ieder geval de Stones hebben daar een cover van gemaakt. Met een mondharmonica erbij en zo. En dat klonk wel lekker, toch? Nou, in ieder geval fijn dat je weer luistert. Dit is Evers blik terug op Radio Ideaal. Wat gaan we vanavond doen? Een mix van pop, rock, Americana, singer-songwriters, muziek die verhalen vertellen en je even meenemen naar een andere plek, want dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk. Dat je als luisteraar ook wel geniet en dat je heerlijk van de muziek in je eigen sfeer ook kunt genieten. Nou, dat lijkt me wel leuk. Blijf er lekker bij. Maak het jezelf gemakkelijk. We gaan samen weer een prachtig uurtje tegemoet. En we gaan natuurlijk verder met het volgende nummer. En welke is dat dan? Ja, ik heb een heel aparte mix vanavond uitgezocht. Volgens mij is er eigenlijk in de logica geen touw aan vast te knopen. Maar dat maakt ook niet uit. Dat maakt ook wel weer leuk. We gaan verder met een nummer dat misschien niet de grootste hit was. En zo heb ik er nog wel een paar. Geen al te grote hits, maar wel hele leuke nummers en fijne nummers. Maar wel eentje van de mooiste parels uit de jaren 60. Een liedje dat er warmte adem, hoop. Typisch Britse 60's geluid waar je meteen een glimlach van krijgt. Althans, ik hoop dat jij dat ook krijgt. Want dit is een prachtige band, The Zombies. En het nummer wat ik op de draaitafel heb liggen is This Will Be Our Year.

Ik had hem nog nooit gehoord. Jij wel? Hypnotized. Hypnotized. Fleetwood Mac. Zoals gezegd, niet al te bekend, maar toch wel een pareltje weer hoor, wat dat betreft. Ja, zeker. Ja, Hypnotized, zoals gezegd. Een nummer dat je niet vaak meer hoort, maar dat wel meteen een sfeer neerzet. He, een beetje melancholisch en dat soort dingen. Typisch dromerig een beetje een groove van Bob Wells, trouwens. Bob Wells periode van, zeg maar, bij Fleetwood Mac. Tijdloos en nog altijd betoverend. Ja, nou, ik zou zeggen, ga er nu maar even voor zitten. Want ik ga even naar huis. Ik moet nog even wat dingetjes regelen daar. 9 minuut 37. En ik ga natuurlijk niet naar huis, maar ik blijf natuurlijk zelf lekker luisteren naar deze muziek. Dit is een nummer, Drive All Night. En dat is Bruce Springsteen. Die heeft die live gespeeld. Live at the Madison Square Garden in New York. Op 11 augustus 2009. Wat ik al zeg, ruim 9 minuten waarin hij alles eigenlijk van zichzelf geeft. Zijn stem, zijn soul, het verhaal, de intensiteit. Dit is eigenlijk een uitvoering die je raakt. Het zou mooi zijn, vrienden, als je ook even laat weten wat je ervan vindt als je het nummer hebt gehoord. Volgens mij word je er een beetje stil van. En dat nummer neemt je helemaal mee. Dit is Drive All Night Live van Bruce Springsteen.

Als je daar een kippenvel van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Dit was er eentje hoor. Bruce Springsteen. Live at Madison Square Garden in 2009. Ruim 9 minuten waarin hij eigenlijk alles wel openlegt. In zijn stem, zijn ziel, de verhalen die alleen hij zo kan vertellen. Althans zingen en spelen. Je hoort het publiek eigenlijk ademhalen. Je voelt de spanning in de zaal en Bruce die elke noot zingt alsof het de eerste en de laatste keer kan zijn. Dit zijn momenten die live muziek eigenlijk wel heel bijzonder maken. Een man, een band, een zaal vol mensen en een nummer dat dwars door alles en iedereen heen snijdt. Zo mag je dat eigenlijk wel zeggen. Waar gaat dat nummer eigenlijk over? Dat gaat over iemand die zoveel van een ander houdt dat hij alles zou doen om haar terug te winnen. Zelfs midden in de nacht door de regen rijden, kilometers lang zonder te weten of het goed komt. Het nummer draait natuurlijk om loyaliteit, verlangen, kwetsbaarheid, onvoorwaardelijke liefde en dat soort dingen. Nou ja, allemaal dat gezegd hebbende, we gaan verder. Dit met het nummer wat nu klaarstaat, dat is een nummer van de Teskey Brothers. De titel is Reason Why. En we gaan verder, het nummer, ja, dat pak je eigenlijk ook wel meteen. Nou ja, ik zeg er niks meer over. Luister maar. Reason Why, de Teskey Brothers.

about it.

Your Back van de Outsiders. Toch wel puur rauwe nederbeat zoals je hem niet vaak meer hoort eigenlijk. Dat was natuurlijk uit de jaren 60. De energie, een beetje dat gruizige gitaargeluid. Een beetje Amsterdamse bravoure. De meeste bandjes kwamen wel uit Den Haag toen in die tijd. Maar deze, dit was een Amsterdamse band natuurlijk. Wally Tax, die was de frontman. Toen in die tijd, in ieder geval een band die zijn tijd ver vooruit was. En nog altijd klinkt alsof het gisteren is opgenomen. Ik mag dit altijd graag draaien. We gaan snel verder. We schakelen nu naar een hele andere sfeer. Maar wel eentje met net zoveel ziel, mag je eigenlijk wel zeggen. De Black Pumas. Het nummer wat ik uitgezocht heb is op 33. Daar gaat-ie.

is toch altijd weer knap hoe Rory Gallagher een bepaalde sfeer in zijn nummers weet te brengen. It Takes Time, dat was de titel. Geen opsmuk of zo, geen grote productie. Gewoon een man, zijn gitaar en het verhaal dat rechtstreeks uit zijn hart komt. Ja, helaas. Hij is ook niet meer onder ons, maar het was wel een aardige track van een album. Nou heb ik even de albumnaam niet paraat, maar dit was wel een heel fijn nummer. We gaan naar Gigi Kale. Dat is ook wel een pareltje van een nummer hoor. Het Ride Me High is de titel. En we blijven echt wel in de sfeer van een muzikant en muzikanten. Zoals ze wat mooi zeggen. Wat nu komt is echt wel een pareltje dat je niet vaak meer hoort. Zoals gezegd, Ride Me High van Gigi Kale.

Waarschijnlijk ben je dit niet gewend, dit soort muziek in dit programma met Evens Blik Terug. Maar ik vond het toch wel een fijn nummer om zo aan het einde van dit programma dat te doen. Jason Bell, Phil Lasseter en Skeeter Davis, die hebben dit nummer gebracht. Het heet Together. En daarmee komt eigenlijk ook een einde. Ik sluit trouwens af met een nummer van Eric Burdon en The Animals met Don't Bring Me Down. Nou is dat niet zo dramatisch als het lijkt, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ja, dankjewel voor het luisteren weer. Fijn dat jullie weer bij waren. Voor de muziek, de verhalen en de sfeer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb het althans wel. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met nieuwe pareltjes en tijdloze klassiekers. Blijf zeker hangen. Jan Dekker is in de house om zijn Ideaal Country weer te presenteren. En zeker weer de moeite om vanavond te blijven luisteren. Dankjewel voor nu en tot de volgende keer.

0: Traffic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investering in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
5: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
4: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
6: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
4: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

donderdagavond 8 uur geweest. Mede namens Gerry van Achter de Knoppen en de Schuiven. Hartelijk welkom bij Ideal Country. Het wekelijkse uurtje gevarieerde country muziek op je favoriete regionale radiozender. De aftrap was dit keer van Vicky Fennis met een verrassende country versie van Games People Play. En dat was in 1968 een wereldhit van Joe South. Het was een beetje een protestsong over hypocrisie en intolerantie. Was over zijn eerste en zijn laatste wereldhit, maar heeft daarna nog wel een paar wereldhits voor anderen geschreven. Ik noem even Down in the Boondocks en Hush, beide voor Billy Joe Royal. Maar de grootste was eigenlijk I Never Promised You a Rose Garden door Lynn Anderson. Ik vind de versie van Games People Play door Vicky Fennis overigens mooier dan het origineel. Maar dat komt waarschijnlijk mede door die heerlijke trekzak. Wat schaft de pot nog meer vanavond? Nou, de playlist valt op doordat er niet één live opname op staat vanavond. Geen opzet, puur toeval. Verder het gebruikelijke format. Jongetje, meisje, jongetje, meisje. Opening en afsluiting up tempo. En daartussenin zoveel mogelijk verschil in tempo tussen de nummers. En uiteraard halverwege ook weer het tweeluik. Snel door dus. Weer een fraaie cover. De wereldhit van Sweet Emmylou samen met Gram Parsons uit 1973. Nu gezongen door de Amerikaanse countryzanger Doug Seegers. Samen met de Zweedse countryzangeres Jill Johnson. We gaan luisteren naar We'll Sweep Out the Ashes in the Morning.

Stranger in Town door onze bloedeigen Pussycat. Een van mijn guilty pleasures, zoals jullie weten, en naar mijn mening in Nederland onvoldoende gewaardeerd. We schakelen nu echter even een paar tandjes terug. Buck Owens met Don't Let Her Know.

I miss you so much, door Leila Harrison. Niet Harrison, want dat was de vrouw van George Harrison, waarover Eric Clapton overigens het nummer Laila maakte, maar Harrison met een S en met een N in het midden. Het volgende nummer gaat weer eens over Ludovide. Porter Wagoner, samen met Dolly Parton, Making Plans.

If I Die Young, door de band Perry. En dat is een Amerikaanse band uit Greenville, Tennessee. Die bestond tot voor kort uit Kimberly, Neil en Reed Perry. En de vierde in boende was Johnny Costello. Dan is het inmiddels de hoogste tijd voor ons tweeluik. Eerst het origineel uit 1979 door Kenny Rogers. En daarna de prachtige cover door de Zuid-Afrikaanse countryzangeres Juanita Duplessis. Ik heb het over Coward of the Country.

Coward of the County door Juanita Duplessis. Opgegroeid in Zuid-Afrika, maar geboren in Windhoek, Namibië. En dat land staat overigens nog steeds op mijn bucketlist. Het volgende nummer is weer een duet. Kevin Costner, een van die weinige filmacteurs die ook nog kan zingen. Samen met Hannah Harper, het 26-jarige Amerikaanse countrytalent uit Willow Springs, Missouri. Dit is The Porch Light Still On.

My Year for Mexico door Bernie Haney. Ja, je zou het niet zeggen, maar die komt toch echt uit Ierland. Het volgende nummer was in 1969 een grote hit van Simon en Garfunkel. Of, zoals Joost de Draaier het altijd zei, Simon en Garfunkel. Van hun album Bridge Over Troubled Water. We gaan luisteren naar Celtic Echo met een prachtige Ierse folkversie van De Boxter.

I'll Take the Blame door Country Angel, die natuurlijk ook vanavond niet mocht ontbreken. Vorige week stonden de Bellamy Brothers op de playlist. Vandaag weer. Samen met de Isaacs. Opgenomen en uitgebracht een paar jaar geleden pas, in 2024 om precies te zijn. Normal Ain't Coming Back, Jesus Is. MUZIEK

Ja, en met de Bellamy Brothers zijn we helaas alweer aanbeland bij het laatste nummer. We gaan eruit met You Ain't Dolly door Chris Carmack samen met Claire Bowen. Mede namens Gerry, weer heer en meester over de techniek van dit programma. Dank voor het luisteren. Blijf lekker zitten voor Benny's muziekservice. Maar wat Ideaal Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. En wij doen het alweer met hetzelfde.

0: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrus. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrussen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrussen.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Come out.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, het is weer donderdagavond. En we gaan vanavond op dezelfde tijd. Ik mag aankondigen dat de WK voetbal gaat beginnen om 9 uur. Of is begonnen. Maar goed, jullie zijn allemaal hier afgestemd natuurlijk. Dus geluid op tv uit en dan komt het allemaal goed. 11 juni. Super donderdagavond na Jan Dekker. En Gerry Evers wil ik heel hartelijk bedanken voor de afgelopen 2 uren die ze hier verzorgen. Met lekkere oldies uit begin jaren 60, 70. En lekkere country. En wij brengen u muziek van de afgelopen 65 jaar. Uit de afgelopen 65. We begonnen met normaal, zoals normaal. De boer is stroef en er komen weer moeilijke tijden aan voor de boeren, heb ik begrepen. Dus dan gooien we er even in uit 1983 van de gelijknamige LP. En dat was de 7e LP van normaal. Wat hebben we meer? Een drieluik. Ja, we moeten toch naar de mooie temperaturen. Dus vanavond is dat geworden iets met Rio. En ik ga erheen en we heten Rio en van alles. En dat wordt allemaal vertolkt door jongens en dames die Ellen heten. Dus dat is de combinatie vanavond in de drieluik. En verder hebben we nog Neil Young, Rod Stewart natuurlijk, Chicago, Jeff Beck. En we gaan zo lekker beginnen met de voorloper van de Electric Light Orchestra. The Move. Bestonden van 65 tot 72. Met onder andere Roy Wood en Carl Wayne. Progressieve poprock met Jeff Lynne natuurlijk. Beth Beaven. Mick Price. Richard Tandy en Bill Hunt. Verzorgen uit 1972. Hun laatste hit zo'n beetje. California, man.

De Pan. Uit 1983, Waiting for a Train. Nou, dat kun je hier lang wachten, want die komt hier niet. Niet meer. Die is er wel geweest vroeger natuurlijk. Daarvoor The Move uit 72 met California Man. We gaan verder terug naar 1967. En de man is inmiddels in 23 overleden. Jeff Beck en de Hi-Ho Silver Lining.

80. Ja, en zanger was toen in de tijd Jason Sheff, samen met Lee Langnone. En dat had toch wel wat succes. En ze bestaan nog steeds, dus ze doen het nog steeds prima. Chicago, Jeff Beck daarvoor, hij ontviel ons. Hij werd maar 78. Ja, dat is een respectabele leeftijd, maar... Goed, dat was een paar jaar terug al. Met Hi-Ho Silver Lining. En we gaan naar Volendam. Toen ze nog lekkere muziek maakten, vond ik. 76 jaar werd hij en hij is inmiddels ook niet meer onder ons. Dat is Jan Veerman. Hij was de zanger van BZN in de tijd in 1972. Samen met de drummer toen Jan Keizer. En het nummer heet I Can See.

0: Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, je moet wel opletten natuurlijk, dus dat doen we maar. Het Drieluik vandaag na Hot Chocolate, Errol Brown. Overleed ook al in 2015 de zanger. In 82 hadden ze een hit. It started with a kiss. Nou, dat gebeurt heel regelmatig. Wat doen we met het Drieluik vandaag? We hebben de naam Allen gekozen. En dan kom ik op Peter Allen. En daar had ik het straks al over. Die gaat naar Rio. En zit het mooie weer. Daar had hij een hit mee neer. Die 78. Hij overleed al in 1992. Toen de tijd aan de gevolgen van AIDS. Hij was entertainer, muzikus, songwriter. Hij kwam uit Australië. En hij was zelfs van 67 tot 74 getrouwd met Liza Minnelli. Doe maar. Dan in 1985 Steve Allen. Hij noemde zich tussen 84 en 90 onder andere Enrico Cadillac, maar hij had ook de hit A Letter From My Heart. En hij kwam uit Liverpool. En als laatste heb ik uit 2009, dus ook uit alle decennia's komen ze weer vanavond, Lily Allen. En zij bezingt Not Fair. En zij heeft inmiddels 10 hits in Nederland. En ze komt uit Londen. En dat nummer haalde de 4e plaats in de Nederlandse hitparade. Voor Lily Allen. Dan gaan we maar eens even kijken of Peter al klaar is om naar Rio te gaan. Dat denk ik.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, daar waren ze. De laatste was van Lily Allen. Zij is inmiddels 41. En de hit uit 2009, Not Fair, was natuurlijk bij de meesten wel bekend. Kwam zelfs nummer 4 in de Nederlandse hitparade van deze bluegrass electric popzangeres uit Londen. Fantastisch mooi. Daarvoor Steve Allen en die kwam uit Liverpool. Letter from My Heart. En de man uit Australië, Peter Allen, die ging I Go to Rio. En dat kwam uit 1978. Wat hebben we meer? Oh, de man is minstens dik 80 en hij treedt nog steeds op. Rod Stewart. Oh no, not my baby.

dit zijn toch wel echte klassiekers uit 1992 komt dit van Neil Young. Samen met Linda Ronstadt in Harvest Moon. Prachtig mooi van deze Canadese zanger. En hij kwam uit Toronto, namelijk Neil Young. We gaan er nog één of twee doen, denk ik. En dan is het, dan is het er weer zover. Super Rocket Sonic Ship. Dit is de Kinks.

Supersonic Rocket Ship. Dat was de laatste die we draaiden, vocaal. En die was van de Kings. We gaan eruit met TSOP en MFS, van de MFSB. Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En dit is The Sound of Philadelphia. Ik zou zeggen, tot na de klok van 10:00. Nog een uurtje Benny's Muziekservice hier bij Radio Ideaal.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, die zit daar weer achter de schuifjes en de knopjes. Hier bij Radio Ideaal in Zelm. En we gaan de tweede uur doen van Benny's Muziekservice. Helemaal correct. En we starten met een plaat die we normaal gesproken bijna nooit op de radio horen. Romeo en Juliet. En dat kwam van de Dire Straits natuurlijk. Mark en David Knopfler uit 1981. Samen met John Isley, Pick Withers, Terry Williams, Roy Bittan en Guy Fletcher en Hal Landis. Wat doen we nog meer? Na de Dire Straits gaan we zo dadelijk beginnen met de Sparks. We hebben om 22:30 like, met Duitse, ja, een beetje progressieve hits. Maar wel allemaal top 3 noteringen zo'n beetje. In Nederland dan. Daarna hebben we nog Patti Smith, de Doobie Brothers. Kijken wat er nog over is van Barry Ryan. En voor het drieluik hebben we nog steeds score Led Zeppelin onder andere. Ja, nou, dan blijf je toch wel even hangen. Ian Hampton, hij werd 79 jaar. Hij was bassist bij de Sparks. En hij overleed vorige week woensdag. En hij speelde in de midden jaren 70 bij de meeste grote hits van de Sparks mee. Hij kwam uit California. Glam art pop rock met Ron en Russell Meal. Trevor White, Alan Fisher, onder andere. En dan horen we Something for the Girl with Everything. Dit zijn de Sparks de dagen achterneer dan. Ian Hampton. Something.

Mark Bolan en T-Rex in 1972. Met Solid Cold Easy Action. Een van de 12 hits die ze Britse formatie had in Nederland. Glam rock was het eigenlijk. Met Steve Curry en Mickey Finn, Bill Legend, Jack Green en Steve Took. We gaan wat anders doen in 1987. De man, de zanger van Foreigner. En die had ook een prachtig mooi solo nummer. Hij had solo 2 hits. Die kwam uit 87. Hij was lid van de Black Sheep en van Foreigner natuurlijk. Oh, was jij begonnen?

Ja, dit nummer denk je van, dat ken ik ergens van. Ja, dat klopt, want John Fogerty schreef het en hij maakte het ook met Creedence tot een hit. Maar dit was een iets grotere hit. Dat is allemaal prachtig, natuurlijk. Voor Status Quo, daarvoor Lou Gramm en The Midnight Blue. En we gaan naar 1969, Led Zeppelin, Robert Plant, hij is inmiddels 77. Good Time, Bad Times. Dus dat klinkt als volgt. Dat doen we, Led Zeppelin.

Variatie in muziek. Dialect. Nederbeat. Pop. Rock. Blues. Soul Swamp. Van hot naar haar. Alles door elkaar.

Racy was dit. Hey baby, I loves a riot. En dat kwam uit 1980. Danspasjes en keyboardgeluiden van Richard Gower. Onder andere de frontman. En verder zat bij Peter Muller, Clive Wilson, Phil Fursden, Nigel Woods onder andere. Ja, zeker, zeker. Dat was een prachtig.

0: mooie hit voor hun uit 1980.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, wat hebben de drie nummers iets met elkaar gemeen? Ja, het is ruim 10:30. En dat wil zeggen het drieluik van 10:30. Het zijn Duitse klassiekers eigenlijk van, ja, hoe mag je dat noemen, bands die niet veel hits hebben gehad in Nederland. Maar wel een paar echte klassiekers en die wil ik dan laten horen. Dus Duitse klassiekers. Pierre Bolgori, zo heet hij, maar hij noemt zich eigenlijk Peter Fox. Hij is 54. Hij komt uit Berlijn, reggae, dance, gitarist was hij, toetsenist. Tanio Stevens. Onder andere, en de tweede wie ik laat horen, is de Münchener Freiheit van Stefan Zauner. En dat was een beetje de Neue Welle muziek. Hij doet dat samen met Aaron Strobo, Mika Kunzi en Henry Hatzke. En als laatste Lucy Electric. Oftewel Lucy von Org. En ze was ook nog actrice en ze is inmiddels 54. En ze wil laten zien dat ze een meisje is. Waar ik een meisje ben. En ze komt ook uit Berlijn. Dus dan gaan we gauw beginnen met Peter Fox. Haus am See.
2: Yeah.

0: Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, omdat ik een meertje ben, hè? Lucy Electric. Uit 1994 komt dit. Uit 85 de Münchener Freiheit. Play It Cool. En uit 2008 Peter Fox. En die had een huis aan het meer. Ja, aan zee. Ze waren allemaal nummers die 3 en 4 in de hitparade kwamen in Nederland. Dus toch nostalgische muziek uit Duitsland. Echte klassiekers. We gaan naar een man toe die gitaren bouwde en van allerlei andere dingen deed. Muziek maakte bij Moonyard en met Stef Woestenenk en Wim te Molder onder andere. En dan heb ik het over de Eefse gitaarbouwer Elio Martina. En hij noemt de band Steelhead uit 2014... Daar wil ik het nummer van laten horen. Hij overleed in 2024. That's the way the world go round.

Patti Smith was dat, Because the Night. En dat kwam uit 1978, sorry. Because the Night kwam van de LP Easter en haalde de 47e plaats in Nederland. We gaan naar 1989, Doobie Brothers. En je kunt het altijd aan de dokter vragen.

0: zit erop voor vanavond, 11 juni. Komt ten einde. De uitzendingen bij Radio Ideaal, wat live betreft tenminste. En dan zit Booker T. Jones in de MG's. En Hang 'em High. En daarvoor horen we nog Barry Ryan en Kitsch en de Doctor van de Doobie Brothers. Ik zou zeggen, fijne avond nog. Prettige nachtrust. Morgen een mooie vrijdag. Heel fijn weekend. Het wordt wat beter weer. Dus geniet ervan. Ik zou zeggen, tot volgende week. Donderdagavond bij Radio Ideaal. En Benny zegt, welterusten.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

of yesterday. Tussen gapen en slapen. De meest romantische love songs.

zoals jij mij naar mijn hok zond. Zoals jij tekeer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etje Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.